0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

commenteren op Netflix gezien van Wham, waarin uitgelegd wordt hoe dit nummer tot stand is gekomen. Andrew Ridgely zag een briefje hangen van George Michael op de koelkast waarop stond Wake me up before you go. Dat werd uiteindelijk Wake me up before you go.

0: Kim staat.
1: Leuk weetje, mocht je dat niet hebben gehoord eerder. Nou, dan heb je het nu van mij. Wake me up before you go-go. Wat staat erachter? Dit is Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.

Ja, het komt altijd goed. Niemand van Suzanne en Freek. En daarvoor hoorde je Doe Maar en Gers Pardoel met Liever Dan Lief. We gaan even terug naar 1993 met de mannen van R.E.M. en Everybody Hurts.

Misschien wel de grootste hit van R.E.M. uit 1993. Maar überhaupt misschien wel de grootste hit van R.E.M. Everybody Hurts. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws. En daarna 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Katy Perry, Taylor Swift en ook Bon Jovi komen daarin voorbij. Eerst even lekker dansen met de Freeloaders uit 2006. En So Much Love to Give. En ik zeg het vaker, wil je op de hoogte blijven van wat er hier in onze eigen regio gebeurt? Ga even naar de website rtvparkstad.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. En ik weet zeker dat jij bij het koffieapparaat elke keer weer iets nieuws te melden hebt, want wij houden je op de hoogte van het nieuws in onze regio.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. Het weer: in het zuiden nog een enkele bui, verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Right van Taylor Swift maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Waarin je ook nog Bon Jovi hoorde met It's My Life, Katy Perry en Firework. Turn the Lights Off van Justy, Jack, Style and John. En Gavin DeGraw kwam als eerste met Chariot. En dit is Craig David uit het jaar 2000 met Walking Away.

Don't You Know That I'm Done. Lips Are Moving van Meghan Trainor uit 2014. Hoorde je, en hiermee is er een eind gekomen aan Kim Staat Op van deze woensdag 26 augustus. Ik laat je achter met Fleetwood Mac en het prachtige Seven Wonders. En

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine, dat is gewoon leuk.
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon 1 baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: audiofrenzy.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
0: Bij Taxi Centrale.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatige buien.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dat kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
13: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
14: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
15: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
16: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
17: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
18: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
19: Je kent het wel, hè? Die reclame.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
1: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Screamers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Bij Taxi Centrale

0: Kom binnen.
1: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Arno Kraaij.

Nou, lekker vind ik dat toch, hoor. All along way. En Choosing Texas hoor je hier op woensdagochtend. 26 augustus 2026, dat is het een beetje. Even kijken. Ik hoor hier van alles wat ik niet moet horen. Ja, maar dat komt wel goed. Tot 12 uur ben ik bij je, dat weet je. En zometeen mag je meewerken aan het programma. Stuur me eventjes een WhatsAppje dan.

Crowded House en Don't Dream is Over. En we zijn bezig om die ochtenddip helemaal weg te werken. En we gaan tegen 12 uur gaan we zorgen dat we de werkweek doormidden zagen. Dat betekent dat we aan de goede kant van de werkweek dan alweer zitten. Dat gaat goed komen, hoor. Om 12 uur gaan we dat doen. Nu Ed Sheeran en Sing. Ja! Yeah.

geboren met een gebroken hart. Daar gaat het dan over. Born with a broken heart. En gisteren kwam het bericht binnen dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Ik heb het over niemand minder dan Dolly Parton. Hier is ze nog eens een keertje met haar grote hit 9 to 5.

0: Gisteren kregen we het bericht binnen dat ze is overleden. Dolly Parton. En een van haar grotere hits was deze toch wel. 925. Uit de film van Tina Turner, of het leven van Tina Turner, What a Fool's Belief. Nee, niet What a Fool's Belief. What Love Got to Do With It. Ik weet niet, je bent weer zes dingen door elkaar aan het halen. Deze werd aangevraagd uit Brunsum. Lady, hier komt hij. A Fool in Love, Tina Turner. Oh.
1: There's something on my mind. Won't somebody please?

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lekker terug in de tijd, de jaren 80. Cotton Cool en Just Died in Your Arms. Dat was het Old City. Samen met Kelly, Carly Rae Jepsen en Good Times. Nou, wat ook nog de hele lekkere verzoek van Leni.

Ook hij hoort bij een van de grotere van Nederland als DJ's. Afrojack, oftewel Nick, zo heet hij in het dagelijks leven. And never forget you. Hey, ik heb zometeen wel lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van die lekkere zomerse plaat van Safri Duo, Play It Alive? En met die trommeltjes, ja, die. Ja, die komt zometeen eraan. Maar eerst eventjes deze. Deze mannen die hadden in de jaren 80 ontzettend veel disco hits. En ook in de top 40 hebben ze gestaan. Ik heb het over formatie Delegation. En deze heet You and I. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
2: Yeah.

0: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van een nieuw uur.
3: Met Arno Krijger.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterrane gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: Nice food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Lekker terug, begin jaren 90 was het Ace of Base en All That You Want. En daar waren de hele lekkere van Kenny Rogers samen met Sheena Easton. And We've Got Tonight. Zometeen is het 12. En dan gaan we lekker de werkweek doormidden zagen. Dan zitten we aan de goede kant van de werkweek. Bijna weekend.

Groen van Mara en My Friend, zo heet hij. En daarvoor hadden we niet meer minder dan. Somber hadden we ook nog. En we hadden ook nog ertussenin zitten. Pink en Just Give Me A Reason. Even kijken. Ja, ik zie hem alweer zitten. In Studio 1 zet hij alweer helemaal klaar voor het enige lunchprogramma van Puikstad. Oftewel Broodje Mouw met Maurice Kamelot. En daarachteraan krijg je Erik Kerkhoff. En Kerkhoff op je apparaat. En dan de middagshow van Richard Regges met zijn tegeltjes erbij. Ja, spreukjes. En ik spreek je morgen weer voor een nieuwe aflevering van de donderdagmorgen-editie van Krijn op je apparaat. Nu lekker terug in de tijd met Chris Ria uit de jaren 80. En misschien ga je daar wel naartoe. On the beach. Lijkt me lekker nu. Als het lekker weer is. Lekker.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult de toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl. Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim €700.000 opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
11: Waar ben jij naartoe geweest?
12: Naar Mondo Verde.
11: Met de nieuwe Havana's Tornado?
12: Ja, dat is een vrije val.
11: Te gek!
12: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
11: Wow!
12: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Zo, hè, 12 uur geweest.
1: Goedemiddag.
0: En welkom bij de lunchshow op RTV Parkstad. Broodje Mouw tot 2 uur vanmiddag. Maar dank aan Arno tot 2 uur. Hij is vanmorgen overigens weer om 10 uur natuurlijk. Even dat je het weet. Tot 2 uur dus, de lunchshow. God, ik zit er wel lekker in. Hè. Het is woensdag. Dat heb ik alweer in de gaten. We zitten alweer aan het einde van de maand. En dit is ongelofelijk. De meesten hebben inmiddels alweer salaris gekregen. We kunnen er weer tegenaan, mensen. Nou, wees

0: WhatsApp of zo. Je mag altijd iets sturen naar ons. Vinden we allemaal goed. Laat maar even weten als we je ergens mee kunnen helpen. Dat kan altijd via de Parkstad.
1: WhatsApp!
0: Ja, de Parkstad WhatsApp. Dan kun je heel gemakkelijk een berichtje sturen. Zo simpel kan het zijn. Als ik nou zeg Wally de Baker. Het is waarschijnlijk geen lampje branden natuurlijk. Als ik zo zeg Louis Bonfa. Ook geen lampje branden denk ik natuurlijk. Misschien als ik het nummer dan even instart. Van Louis Bonfa. Ja, dan denk ik, hè? Hebben ze een remix van gemaakt? Ik hoor het je denken, wat is dit mensen? Dat is het origineel. Uit 1967 alweer. 67! Als we teruggaan naar 2011 had Gotye en Kimbra daar een grote hit mee. Het heette Somebody That I Used To Know. Het stond in 27 landen op nummer 1. Het nadeel is, als je de lat gelijk heel hoog legt, kom er dan nog maar eens overheen. One Day Fly, mogen we wel zeggen, op deze plaat van Louis Bonfa. Dit is Gotye.
2: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Hoppakee, laat gaan met die bananen. Het is Risk It All, Bruno Mars en Gucci en Kimbra daarvoor nog uit 2011 alweer. En Somebody That I Used To Know. Hey, er komen wat leuke dingen binnen. Ik zie Here I Am van Bryan Adams staan. Oh, leuk, ook de nieuwe Cat's Eye wordt aangevraagd. Zou zomaar mijn dochter geweest kunnen zijn. Onder een alias, tot ze denkt, ik wil hem eventjes, dat hij graag de radio opkomt. Dat kan, lijkt me sterk, want die zit er weer op school. Maar als je nou zelf nog iets hebt, ik heb nog heel even tijd. Geef ze maar even door. Via de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. En we ook zeggen, via de Parkstad.
1: What's up?
0: What's up? Laat me even weten als je een leuk liedje hebt. En stuur ons gewoon even dat berichtje. Dan ga ik hem wellicht zo voor je draaien.
2: Dit

nummer zegt. Lil Kim en Christina Aguilera. Afkomstig van het album Stripped. Het gaat over de dubbele standaarden voor vrouwen. Hè. Waarom wordt een vrouw die haar mening geeft wel...

0: hoor je zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Wie zal het zeggen? Maybe tomorrow wel, hè? UB40 op de valreep van de 20 minuten hits op rij. Krijntje Papi ook nog een iPhone 65. Cat's Eye en Bryan Adams. Als je je eigen plaat niet hebt gehoord die je wel hebt doorgegeven, dan drop hem nog heel even in de Parkstad WhatsApp. Hoor je hem wellicht straks hier op de radio. Het is 10 voor 1 geweest, bijna 5 voor 1 straks. Nijen terug met deel nummer 2. Press Michelle en The Old Dirty Bastard. Dat is lekker, zeg hij. Hey. A Ghetto Superstar heb ik voor je meegenomen. En ook Bebe Rexha en New Religion ga je allemaal horen. Allereerst in de categorie nieuw. Ja, deze dame die ken je van Vampire en Good For You en haar doorbraak Driver's License. Ze heeft nieuwe muziek. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind hem stiekem heel erg leuk. Olivia Rodrigo in Broodje Mouw de Lunch Show. Drop That.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde. Bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: fruit, gold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwen gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: Het is Dua Lipa en Dance the Night op de radio. Pink Floyd ook nog een Another Brick in the Wall. Ja, die Dua Lipa doet ze tegenwoordig, zit ze ook in de koffie. Ik moet heel eerlijk zeggen, het was mij nog niet opgevallen. Mijn dochter die wees mij daar van de week op. Hey pap, is dat niet Dua Lipa? Ik zeg, god, zal maar zeggen, ja, dat is inderdaad Dua Lipa. Zet die met koffie rond. Ja, koffiemeisje. Maar goed, Pink Floyd ook nog, Another Brick in the Wall. En Getta en Sia, Flames op Echte Vetparkstad. Hey, de 20 minuten hits op rij non-stop en Breuzel vrij zometeen. Als je iets leuks wil horen, geef het door via de Parkstad.
1: What's up?
0: Inderdaad, dan kun je heel simpel gewoon eventjes naar echteveeparkstad.nl. Dan klik je op het logo van WhatsApp en dan stuur ons gewoon eventjes een berichtje. Zo simpel kan het zijn. Dan ga ik je plaatje misschien zo meteen draaien. Attentie daarvoor, zou ik zeggen. Dat is toevallig. Charlie Poetsik erover.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: top3tonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet

0: Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Alweer 23 jaar geleden dit, zeg. Hey. Stacey Orrico, One Day Fly. Hè. Nooit meer wat gehoord van deze dame daarna. Het heet allemaal Stuck. Misschien zat ze ook wel Stuck overal in. Hè. Je weet het nooit. Eminem, Rihanna daarvoor. En The Monster in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en Brusselvrij. Veel plezier zo meteen met Erik. En morgen om 12 uur een nieuwe lunchshow Broodje Mouw.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnijl-koorts. Het Westnijl-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is, is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnijl-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Ja.
3: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: RTV Parkstad. Daarvoor trouwens nog It's Only Love van Simply Red. We zijn begonnen!
1: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters?

Zou hij nou echt serieus de laatste artiest zijn die ooit met het Songfestival meedeed voor Nederland? Volgend jaar gaan we weer niet meedoen, blijkbaar. Je hoorde Claude en Selavie daarvoor. Lady Marmalade. Lekkere muziek van Christy Aguilera, Lil' Kim, Maya en Pink. Dit zijn de hits van RTV Parks. Dat het is woensdagmiddag inmiddels alweer. Hondendag. Nou ja, bij die hond van ons is het volgens mij elke dag wel hondendag. Ed Sheeran.

allemaal bijgelegd. Do Unlimited hoorde je met No One op jouw radio. Dit is RTV Parks, dat wel de Ed Sheeran en The Shape of You. Hey, wat goed zeg. Het is alweer bijna 2:30. Heb je het een beetje naar je zin? Gelukkig maar. Ik heb Glyn Bennett en Jess Glyn. Misschien voor jou een soort van vergeten hitje. Rather Be.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De gemeente Heerlen wil een landelijke beweging oprichten voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg dicht bij huis. In het voorjaar van 2027 wil Heerlen hiervoor regio's uit heel Nederland samenbrengen. Ook komt er onderzoek naar de gevolgen van verdere schaalvergroting en naar succesvolle alternatieven. Volgens het college heeft Parkstad vanwege de vergrijzing en bovengemiddelde gezondheidsproblemen een compleet ziekenhuis nodig, met onder meer spoedeisende hulp, intensive care en geboortezorg. Heerlen wil daarnaast personeelstekorten aanpakken met opleidingen, betaalbare woningen en medische innovaties. Cultura Nova begint aan zijn 35e editie, maar maakt zich zorgen over de toekomst. Bedrijven en particuliere fondsen geven sinds corona minder geld aan het festival. Daardoor zijn er later misschien minder voorstellingen en activiteiten. Voorlopig gaat het festival gewoon door. De overheid en andere organisaties geven samen ongeveer 1 miljoen euro subsidie. Dit jaar zijn er ruim 250 activiteiten in alle gemeenten van Parkstad. De organisatie verwacht bijna 70.000 bezoekers. Cultura Nova heeft dit jaar een budget van ongeveer 1,7 miljoen euro. De politie heeft 6 mannen aangehouden die mogelijk drugs en illegale medicijnen verkochten via de website Powercaps. De verdachten komen onder meer uit Heerlen, Hoensbroek en Nut. Ook zijn verschillende gebouwen doorzocht. Designerdrugs lijken op bekende drugs, maar gebruikers weten vaak niet precies wat erin zit. Daardoor kunnen ze ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De politie zoekt mensen die gezondheidsproblemen kregen na een bestelling bij Powercaps. Een vergelijkbare website, Funcaps, wordt door justitie in verband gebracht met 21 sterfgevallen. Dan nog het weer. Vandaag begint in Parkstad bewolkt en plaatselijk valt er nog een bui. Later breekt de zon vaker door en blijft het meestal droog. Bij een matige oostenwind wordt het ongeveer 26 of 27 graden. Morgen wordt het warmer en benauwd, met temperaturen die kunnen oplopen tot 29 of 30 graden. Eerst schijnt geregeld de zon, maar later neemt de kans op stevige regen- en onweersbuien toe. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvallig, met ongeveer 22 graden en regelmatig een bui.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Deluxe, Alanis Morissette, Hands Clean. James Blunt, I'm Your Man, Risk It All van Bruno Mars. Hits in 20 minuten, non-stop en breuzelvrij. En weet je wat het mooie is? Dat doen we in het

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
5: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
6: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
5: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissing had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
13: Kom binnen.
14: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
8: erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Krammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends altijd lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Stuur je appje naar de

Olivia Dean hoorde je daar nog voor. Want een goed begin is het halve werk, zeker weten. Ik neem je mee nog tot een uur of vier vanmiddag met goede hits. Bijvoorbeeld Ashanti, Lost Frequencies en Callum Scott. En dit is Shakira met Burn.

0: Ik zit op een onbewaakt ogenblik wel eens wat te kijken op YouTube. En dan kom je dat filmpje tegen waarin Caleb Scott een soort van auditie doet. En dan krijg je telkens weer kippenvel. Heerlijk. Je hoorde hem met niemand minder dan Lost Frequencies in Where Are You Now. Straks 20 minuten non-stop in Brussel vrij. En ik heb Cadans al klaarstaan. Ze komen uit Tilburg. Hadden één grote hit. De dagen dat ik je vergeet.
1: Jouw hit.
2: Jouw

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Met ongeveer 22 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Alan Walker, Faded, op RTV Park zat in 20 minuutjes non-stop in Breuzelvrij. Wat een somber, Deep Blue Something en Delta Goodrem, zomaar achter elkaar. En dat is toch een heerlijke middag. Even genieten van de beste hits van je radio. Je krijgt ze als het ware als een cadeautje van ons. Ik wens je nog een mooie middag. Ik ben er morgen weer om 1 uur of 2.
1: RTV Park, dat.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine. Dat is gewoon leuk.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
6: Yeah.

0: Dat hoorde je net met de Talk to You. Oftewel, daarmee begonnen we de middagshow op deze woensdag 26 augustus. Gelukkig hebben we dus de maandag en de dinsdag gehad. Is het woensdag en die zit er ook al bijna op. Het is bijna 4:15, dus nog een uurtje of misschien nog 2 uurtjes werken. En dan klaar is die.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits.
0: Met een splinternieuwe

I got a grass, baby, I like it. En zometeen gaat natuurlijk het teeltje van de muur getrokken worden. En die gaat over focus. Oftewel het focus leggen op iets. Heb je er probleem mee? Nou, dan luister zometeen, want we gaan het hebben erover. Na

0: Carl Smit. And stay, oftewel, if you wanna dance. Hoorde je net bij Barzat, waar de spreuk van de dag klaar is om onthuld te worden. Klinkt bijna heel spannend. Daar komt ie. Mijn focus is ergens vertrokken en heeft niks gezegd.
1: Het

0: CeeLo Green, The Bright Light in the City. Zometeen RTW Parkstad met de nieuwsredactie. Oftewel, ik krijg door wat allemaal gebeurd is in Parkstad vandaag. En het weer. En meteen erachteraan gaan we genieten zometeen van Carol Emerand. Ook Robert van Hemert, samen met Donnie. Ploppen de plop. Oftewel, moet dan nou. En Erik Bennett, die hoor je zometeen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat?
1: Audiofrenzy.nl.
2: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
6: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger, met ongeveer 22 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

0: Blubber de blub. En Robert van Ewart, dame Donnie en moet dan nou met de vorige Eric Bennett met Georgie Pocky. En daarmee is het hoogste tijd dat we even gaan kijken wat vandaag gebeurde op deze woensdag 26 augustus. Maar dan in het Cultuurhuis in Heerlen. Wat gebeurde er daar?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Vandaag een tijdje geleden in het Cultuurhuis in Heerlen aan de Citadelweg werd een druk bezochte culturele filosofische themadag georganiseerd. Een filosoof, Robert van Krachting, gaf een uitgebreide lezing en ook was er een opvoering.

Cara Emerald. In de tijd dat ze nog Cara Emerald heette en nog de hits maakte. Huh? Tijdje geleden alweer. Zometeen deel 2 van natuurlijk de middagshow. En dat betekent Nickelback op de radio. Zometeen na 5 uur. Maar ook Shakira met zo. Oeh, de heupjes gaan op en neer. Maar eerst nog heel even Matri James. Tot zo.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Mmm.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad, Richard Reggers.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

Ja, de ruige gitaren van Nickelback werden betast. We Stand Together. En Shakira daarvoor met de lekkere heupjes en zo. En als je denkt van Reggers, waar heb je het over? Welke lekkere heupjes waren dat? Dan had je de videoclip kunnen zien via rtvparkstad.nl. Daar doen we bij heel veel muziek wat we draaien. Ook het videoclipje laten zien. Altijd leuk.

met de cowboyhoed op. Ella Langley en Joe's in Texas bij Parkzat. Waar we even de cowboyhoed opzetten. Dat was best leuk. Zometeen, het tegeltje komt eraan. Het gaat over focus leggen. En soms heb je wel een probleem met de goede focus te leggen op het juiste moment. Maar goed, wat zegt het tegeltje daar zometeen over? Dat hoor je naar Kid Krikkel en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy.

0: een lekker zomerse plaat. Annie, I'm not your daddy op de radio. We hadden het net over focus leggen. En daar gaat de spreuk van vandaag over. Namelijk, mijn focus is ergens vertrokken en heeft niets gezegd.
1: Jouw hit.

0: deel het over. En dat geldt voor heel veel dingen. Ook voor een voetbalwedstrijd of een volleybalwedstrijd of een hockeywedstrijd. It ain't over until it's over. Zometeen de nieuwsredactie van RTV Parkstad. Met het nieuws vanuit Parkstad en natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan komt die Madonna, Alex Warren en Michelle Makani. Zometeen.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger, met ongeveer 22 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Jealous Band en Freeze Frame bij Parkzat. Waar we ten einde zijn gekomen wat betreft de middenshow. Maar geen probleem hoor. Morgen doen we het weer op de donderdag tussen 4 en 6. Is er weer een splinternieuwe middenshow. Mooie woensdag. Bis morgen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het...
1: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer op de A76 Geleen richting Keulen. Daar staat 1,5 kilometer file tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is de weg afgesloten. En op de N278 Aken richting Maastricht 1,2 kilometer tussen Centrum Onze Lieve Vrouwenplein en Cannes. Dus u bent weer gewaarschuwd. Een splinternieuwe avondshow die staat op jou te wachten en die komt er zo dadelijk aan.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wordt meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: we'll get back to...
1: Nou, dan gaan we nog wel eens even zien. De La Soul en Hey, How You Doing? Oh, wat is het fijn om weer terug te zijn. Ik was aan het denken, weet ik nog wel mijn wachtwoord? Kom ik nog wel binnen hier na 5 weken afwezigheid? Maar het is gelukt, hoor. Ik ben binnen, de knopjes staan weer allemaal klaar. Een splinternieuwe avondshow die staat op jou te wachten. En ik kan je zeggen, mensen...
2: Echt gezellig wordt het pas met DJ Bas.
1: Dat dacht ik toch, maar ik wilde eigenlijk zeggen... Even kijken, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ik wilde eigenlijk zeggen... Want dan, wat ik dan eigenlijk wil zeggen, dat moet ook gewoon gezegd worden natuurlijk.
3: Hier heb ik echt zin in.
1: We gaan beginnen.

stuur dat appje. Doe je eenvoudig via de website. Hè. Laat maar weten wat je wil horen. En het moet een beetje een foute verzoekplaat zijn. Zou dat lukken? Een beetje een foute verzoekplaat. En dan niet weer een keer Cheerio, maar iets leuks en iets origineels en fout.

0: maar volgens mij moet ik nog iemand bedanken. Want er is iemand die heeft, ik weet niet hoeveel, want ik was zelf afwezig, maar hij heeft wel een aantal shows overgenomen. Jip, hartstikke bedankt. Fijn dat je dat hebt willen doen. En als je Jip nog niet kent, mag je echt eens een keer luisteren. In het weekend is hij elke ochtend te horen. En uit mijn hoofd is dat van 10 tot 12. Jip, moet je echt eens luisteren. Is hartstikke leuk.
1: Waar

0: plaatje toch heten. Yeah, yeah, yeah.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Parkstad.
0: En ik heb het heel even voor je nagekeken, want ik had het zojuist over Jip, die geprogrammeerd zat hier bij RTV Parkstad. En het is elke zaterdag en elke zondag van 9 tot 12. Is echt het luisteren waard. Nieuw talent hier op onze radio. Jip Henze, elke zaterdag en zondag van 9 tot 12.

En je hoorde natuurlijk al, het is een duet. David Grant dat niet alleen deed het, samen met Jackie Graham. Ik moet je eerlijk bekennen, die had ik al heel lang niet gehoord. Ik vind het een fijn nummer. Dankjewel.

0: liefde.
1: Zoe Lieverij samen met Snelle en ik zing. Zo dadelijk hoor je hier op RTV Parkstad het volkslied van onze buren. Dat en meer, zo dadelijk. Blijf lekker luisteren.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
14: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger, met ongeveer 22 graden.
13: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
1: Hoe zou dat het einde van de zomer betekenen? Ik heb geen idee. Onze buren, dat is natuurlijk Brabant. En dat hoor je zo dadelijk. Het volkslied van. En dat is natuurlijk van Guus Meeuwis. En dat heet dan ook Brabant. En die hoor je hier in Limburg, op Parkstad. Een

0: Ook in Limburg een graag geziene artiest Guus Meeuwis en Brabant.
1: Parkstad.
2: Kort, kort, kort, tell me something. You can play a bass.
0: Dit vind ik ook fijn, zeg. Dit is toch lang geleden dat ik dit gedraaid heb.

Uit de tijd dat ik nog muziek draaide met singeltjes. Kan je dat nog herinneren? Die zwarte platte dingetjes op de platenspeler. We gaan er straks weer in de draaien trouwens. Double Trouble in the Rebel MC en Street Tough.

Deze is van Joyce uit Chevermont. Die zegt, vind je het leuk? Nou, vraag aan mij of ik het leuk vind. Het is jouw verzoekplaat. Maar zeg, vind je het leuk om de Culture Beat nog eens te draaien met Mr. Veen? Nou, ik vind het hartstikke leuk, dus we gaan het ook doen. De Culture Beat.

0: Nou, wat een leuke suggestie, Joyce. Culture Beat. Mr. V, een oude nummer 1 in Nederland. Hè? Maar niet alleen in Nederland, ook in België, in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Australië, Noorwegen, Denemarken, Finland en... Stop de muziek. Zimbabwe.
1: RTV. Markstad.
0: Echt waar, in Zimbabwe was het ook een nummer 1. Staat

deze band, die kennen we natuurlijk van I Follow Rivers. Maar eigenlijk maken ze keiharde gitaarmuziek. Keiharde rockmuziek. En dan hebben ze één keer een rustig plaatje uitgebracht. En dat wordt meteen een hele grote hit. Triggerfinger is dit op RTV Park, staat I Follow Rivers.

Triggerfinger met de belletjes. Bij RTV Parkstad, waar het inmiddels zo'n 7 minuten voor 7 is geworden. En ik heb voor jou nog 2 fantastische hits. RTV Parkstad.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via godajc.nl/tickets.

Dolly Parton, zij is helaas niet meer. Gisteren is ze op 80-jarige leeftijd overleden. Amerika en de rest van de wereld rouwt om het verlies van Dolly Parton. En je hoorde in het kader van het overlijden van Dolly Parton een hit van haar. Ik heb gekozen voor 9 to 5. We gaan beginnen aan uur 2 van jouw avondshow. Goedenavond. Tank fly, boss, walk, jam, nitty-gritty, you're listening to-

Ik was net als velen van jullie een paar weken op vakantie geweest. En op vakantie heb ik weinig muziek geluisterd. Ik zat heel ver weg. Dus, en helemaal niet de muziek van Europa. En dan kwam ik terug en hoorde ik deze plaat alleen maar op de radio voorbij komen. Dus in één keer was hij er, wat mij betreft.

Nothing Really Matters van Mr. Props. Maar niet helemaal alleen van Mr. Props in de Afrojack remix. En dat had je wel gehoord. Ik ben een paar weken weg geweest, dat heb ik verteld. En ik heb de Vierdaagse gelopen in Nijmegen. En een van de plaatjes die ik daar heel vaak heb gehoord was natuurlijk deze van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten. Zing je nog een keer mee?

0: Dat is ook op Nijmegen, weet je, een beetje terug in mijn hoofd. En misschien ook wel aan jouw herinneringen. Rutger van Barneveld, eindelijk heeft hij de hitte te pakken waar hij zo lang op wachtte. De zwoele zomernachten. Zo dadelijk heb ik voor jou Beyoncé en Naughty Girl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Bij taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger. Met ongeveer 22 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: En ik kan het eigenlijk al een beetje verklappen. Beyoncé komt eraan met Naughty Girl. En natuurlijk nog de... RTV Parkstad. De plaat die op de zolderkamer ligt, dat ga ik ook nog doen. Een lekkere gouden oude dance classic komt er ook nog aan in dit half uur. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren.

We weten 20 voor 8, dat is altijd de tijd. 20 voor kwart voor 8, dat is een beetje de tijd dat we op de zolderkamer gaan kijken. Dus dat ga ik dit keer ook weer doen. Want op woensdagavond krijg ik altijd de sleutel van de directie om hier richting de zolderkamer te lopen. Loop je een stukje mee. En als we naar boven aangekomen zijn, dan moet ik natuurlijk de deur even openmaken. Helemaal goed, en dan kom ik hier op die prachtige zolderkamer. Ik zat een beetje omschrijven, het zijn allemaal van die rekjes. Waar allemaal plastic bakjes staan. Is dat helemaal vol met allemaal plaatjes, singeltjes, zoals we dat vroeger hadden. En ik ben uitgekomen bij de J van James Brown. En die haal ik uit het hoesje en die leg ik op de platenspeler. James Brown heeft fijne muziek gemaakt. Ik moet er niet aan denken, maar dit is toch Living in America.

Living in America. Ik ga hem terug... Oh, sorry. Je klaar? Goed zo. Ik ga hem terugleggen op de zolderkamer. Dat heb ik al afgesproken. Hè. Plaatjes die ik draai, die ga ik netjes terugleggen. Zeg, deze avondshow die zit er bijna op. Vanavond geen cultuuragenda, dat moet ik even mededelen. Ik denk dat Renier nog lekker ergens van een cocktail of van een biertje geniet. Die is in ieder geval vakantie. Wat ik wel weet is dat er morgenavond wederom een avondshow is. Ver Vrome is dan de man achter de mic. En de volgende week daar ben ik er weer met een volgende avondshow. Doe iets moois met je.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan ken ik die nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste. De ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er 2 nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
7: Kom binnen.
8: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
7: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
7: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
13: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
12: Mondelverde. Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
14: Dit is het begin van een nieuw uur.
15: Reinier Eggen.

0: koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: 4 op de 10 ondervraagde cliënten in Kerkrade moesten vorig jaar langer dan een maand wachten op een gesprek over jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2025. Volgens een derde werd het plan van aanpak niet geëvalueerd. Toch zijn veel cliënten positief. Het gesprek met de jeugdconsulent krijgt gemiddeld een 7,8 en 80% beoordeelt de ondersteuning als goed. De gemeente heeft periodieke evaluaties inmiddels opgenomen in de standaardwerkwijze. De resultaten moeten voorzichtig worden bekeken, omdat slechts een beperkt aantal cliënten aan het onderzoek deelnam. Het gemeentebestuur van Simpelveld zegt te maken te krijgen met bedreigingen en intimidatie, vooral via sociale media. Volgens burgemeester en wethouders raken zulke berichten niet alleen henzelf, maar ook hun gezinnen, familie en vrienden. De gemeente benadrukt dat kritiek en verschil van mening welkom zijn, maar dat bedreigingen nooit aanvaardbaar zijn. Simpelveld deelt daarom een campagnefilm van Voor ons Nederland over online haat. Over concrete bedreigingen of eventuele aangifte doet de gemeente geen mededelingen. De NAVO-vliegbasis bij Geilenkirchen blijft morgen langer open vanwege militaire activiteiten. Normaal vinden de AWACS-vluchten op werkdagen plaats tussen 8 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. Maar donderdag kan ook buiten deze tijden worden gevlogen. Om welke activiteiten het gaat, maakt de NAVO vanwege de operationele veiligheid niet bekend. De extra vluchten kunnen leiden tot meer geluidsoverlast in Schinveld en omgeving. Volgens de NAVO worden vluchten buiten de normale tijden zoveel mogelijk beperkt. Het aantal brandincidenten in Heerlen is gedaald. Volgens cijfers van politie- en veiligheidsregio Zuid-Limburg waren er in de eerste 7 maanden van dit jaar 124 branden, 10 minder dan een jaar eerder. Het aantal vermoedelijke brandstichtingen bleef gelijk op 50. Ook het aantal voertuig- en natuurbranden wijst niet op een stijging. Burgemeester Roel Wever noemt de cijfers niet zorgwekkend. Heerlen werkt met omliggende gemeenten en de brandweer aan preventie, onder meer met extra camera's die natuurbranden vroeg moeten ontdekken. Dan nog het weer in Parkstad. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en blijft het op de meeste plaatsen droog. Een plaatselijke bui is niet uitgesloten. Het wordt 27 graden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Morgen, donderdag, kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 30 graden. Vooral laat in de avond en in de nacht naar vrijdag worden stevige onweersbuien verwacht. Mogelijk met hagel, windstoten en veel regen. Het KNMI heeft hiervoor code geel afgegeven. Vanaf vrijdag wordt het koeler en wisselvalliger, met ongeveer 22 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde. Bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: fruit, gold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
6: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Reinier Eggen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werken. Schadenetkoenen regelt alles.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dan vult de

0: Tattoos aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Kammetje, kammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
4: Gia,

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, al dus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen NAC Breda. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
5: Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: Echocka.macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Stadt.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

zie je voor me met mijn ogen dicht. Kan je voelen en mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: strakken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op RTV Parkstad. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd.